verdoofd. Kun schreeuwen niet, kun geeuwen niet, kun blijten niet.

0: naar de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Het is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta en de VS is een dode gevallen in een pretpark. Een man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakte gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
1: You're completely out of your mind. Why?
0: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom in de plaats.

Oei. Oei, oei, oei. Kan een hoesje uitzetten. Welkom in dit uur van de platenkast. En ik nam je ver terug mee in de jaren 70. En ik heb gewoon een paar albums uit mijn eigen platenkast getrokken. En ik ga ze ook posten onder hashtag mijn platenkast. En dit bijvoorbeeld is van een verzamelaar uit de jaren 70. Uit Zweden, Harpo en Movie Star. Tenminste, voor ik ze me nog kan herinneren. Goed, vervolgens gaan we weer naar wat recentere muziek uit de tennis. Van Major Lazer en DJ Snake.

Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

natuurlijk is Venus van Shocking Blue wereldberoemd geweest. Maar ze hadden meerdere hits, zoals deze bijvoorbeeld. En die heette The Inkpot. Iemand die ook heel veel hits gehad heeft, is Justin Timberlake. En producer Timbaland, die kan daar ook wat van. En ze hebben ook een keer samen wat opgenomen. En echt, je moet het clipje een keer opzoeken op YouTube. Je gaat helemaal in de duik. Want Justin Timberlake kan heel goed dansen. Dat doet hij al jaren. Timbaland is niet echt een danser, is een producer. Maar die heeft de swing. Ik bedoel, hij heeft een kleurtje. En

0: Oh, dat heb ik die een tijd niet gehoord, zeg. Rob & Rez featuring Leila Kay en Got To Get komt rest uit mijn platenkast. Ik keek trouwens op Instagram, mijn platenkast. Dat is een hashtag, die gebruikt iedereen. Dus heb ik geswitcht naar Ellie's platenkast, gewoon aan elkaar. Hè? Ellie S. platenkast. En daar was er gelukkig maar één van, namelijk ik. Goed, dan nu de jeugd van tegenwoordig.
1: Props voor de highest rocker.

Roger Glover en Guests. Love is All. En als je nou wil weten waar, van welke albums dit allemaal kwam, want ik heb dit gewoon van huis meegenomen. Kijk dan even op Ellie's Platenkast op Instagram. Dan vind je vanzelf wat ik allemaal gedraaid heb. Goed, ik ga naar het koffiezetapparaat. En ik geef je George Ezra. Me

0: is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta in de VS is een dode gevallen in een pretpark. Een man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakte gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
1: You're completely out of your mind. I mean, why? Why?
0: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.
2: 4 de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026 op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 04 76 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

De mooiste hits, ja, je hoort ze hier allemaal voorbij komen. Al die feel-good hits. Billy Ocean en Red Pill Danger. En als er zo'n top 10'tje bestaat van feel-good hits, dan moet er deze zeker in. Ah, lekker feel-good. En straks nog eens je meenemen naar 73 met Chris Montez. Maar eerst de Pointer Sisters.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 04.

0: 476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Whitney Houston.
1: I wanna dance
0: with somebody. U misschien?
1: Wie weet.
0: Een artiest, de gemene deler met Whitney Houston, is dat ze helaas niet meer onder ons zijn.
2: Oh yeah.
0: Ja, maar ze blijft toch goede muziek maken. Allee, maken. Ze hebben ze gemaakt. Ja. Sign of the Times hier bij Radio Memory op deze dinsdag

0: Huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Flossfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

eenzaam ben je niet. Wij houden je gezelschap. Wij zijn er nog tot 9. Ochtendkroeg komt er dan aan. En dan natuurlijk de middle of the road. En gaan we aan tafel met Tony van Bever natuurlijk. En de rest van de collega's. Alex Warren is erbij. En

Jennifer Lopez. I'm waiting for tonight. Een moment, en dat is de ganse week Larissa. Naar aanleiding van haar nieuwe album is zij die ganse week haar moment. En mijn favoriet, daar komt er nu aan. En zo dadelijk het nieuws in het weer natuurlijk. En ik

0: Het is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta in de VS is een dode gevallen in een pretpark. Een man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakte gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
1: You're completely out of your mind. Why?
0: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info apenstaartje schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.

Ja, het is Madonna. En Henkie Pankie, goedemorgen. Welkom. Nieuwe dag, dinsdag 13 oktober. Als je pas nu instemt, u hebt al het een en het ander gemist. Ja. Maar wat u niet mist is Tina Martin straks met zijn nieuwe Young and Dumb. Maar eerst Phil Bailey en Phil Collins, The Filth, Easy Lover.

Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove.

0: mailingcompagnie.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompagnie.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Your Pussycat Dolls en Hush, Hush. We gaan nog eens knuffelen, zo dadelijk, met Leo Sayer. Misschien een van de minder gekende van hem, maar wel heel mooi. Have you ever been in love? Ja hoor, ja hoor. Maar hier is Barry Gibb uit 84.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

Tijdens de onderbreking geeft mijn charmante assistente toch nog eens die discobal wat opgeblonken. Voor deze kikker D en I got the music in me. Goedemorgen. De ochtendshow met straks weer een moment met Larissa. Allemaal te maken met de nieuwe full CD die ze uitgebracht heeft. Daarmee hebben we haar eens nog een extra momentje gegeven. Ja, want talent van bij ons, dat gaan wij ondersteunen. Dat doen we graag zelfs in de ochtendshow. C.C. Peniston, die heb ik voor je klaarstaan. En onze discobal, laat die maar lekker draaien op deze Delegation. And put a little love.

dat u er weer bij was. En gans ochtend. Morgen 7 uur doen we dat opnieuw. Nu nog een moment met Larissa. En we hebben gekozen voor het, dat mooie duet dat erop staat. Samen met Sterre. Ik zag dit weekend nog een leuk filmpje passeren. Want niet alleen zingen kan ze, Sterre, maar ze kan ook een potje dansen. Ja, ja, we hebben nog niet alles gezien van haar. Dat belooft. Graag tot morgen. De vlucht.

0: Afgelopen nacht is een agent omgekomen bij een incident in Jette bij Brussel. Het Brusselse parket bevestigt dat nieuws en geeft later op de dag meer informatie. Ook in Elsene is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Het parket onderzoekt beide incidenten. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de eerste informatie zou dat niet het geval zijn. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen meer dan 174.000 studenten. 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd gaat het om ruim 31.000 extra studenten. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten. Vooral in de opleidingen die voorbereiden op een carrière in het middelbaar onderwijs. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Paus Leo XIV wordt vandaag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een longoperatie. Artsen zullen een knobbeltje in zijn linkerlong verwijderen. De 71-jarige paus maakte zelf bekend dat het knobbeltje vroeg ontdekt is. Het Vaticaan verwacht dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis zal herstellen. Het is regenachtig vandaag bij temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren. De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Good morning, everybody.
6: Good morning. De dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
7: You smell fish.
6: Ongewassen.
7: Yeah.
6: En ongemanierd.
7: In a minute I'll start to yell.
6: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen dinsdag geworden. Welkom in de ochtendkroeg. Starten we alvast met die Allanet Miles uit de jaren 90 en die Black Velvet. Dat was een van die gegeerde liedjes uit die tijd. Maar van de jaren 90 gaan we meteen naar de jaren 80. En deze meneer is nog altijd aan het wachten op de dames. Robert De Niro is waiting. En op wie is hij aan het wachten, denk je? Natuurlijk op de dames van Bananarama.

Het is zo'n prachtige rockballade van deze Three Doors Down and Here With You, Without You. Ja, we zijn er altijd voor jou. En ken je nog deze Gert Verhulst en James

Stel je voor, je wordt wakker en je denkt, ik ben een trein. Het overkwam Albert Helmond in 1974. En daarna heeft hij nog gedacht dat hij een vliegtuig was ook. Want I Wanna Die in an Air Disaster. Ja, er is het aan de hand met die Albert Helmond natuurlijk. En wat dacht je van deze Floris Francis Arthur? Het heeft het over een opdracht. Nee, we gaan geen opdracht geven hier op deze dinsdag. Hey.

Muziek uit vervlogen tijden met deze Erwin Villager en Capri Stefani. Ja, het is afgelopen, het is gedaan. Maar niet bij een programma. Nee, de ochtendroeg gaat gewoon door. En we gaan nog een leuke gaan draaien van deze Nathaniel Radcliffe. En de Night Sweets. I Need Never Get Old. Het is trouwens een van mijn lijfliedjes. Dat wil ik jullie verklappen. Ja, ik wil niet oud worden. Ik wil gewoon mee blijven draaien. Ach ja, waarom niet? Het leven is één grote funballer.

hem onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Het is en het blijft toch een van die prachtigste ballades van Aaron Neville en Linda Ronstadt. Don't know much. Wij weten niet veel, maar we houden van elkaar. Dat komt eigenlijk zo'n beetje op neer. Maar de volgende heren zijn zo een beetje verkeerd. Deze Bay City Rollers. Saturday night. Nee, het is nog maar dinsdag. Ja.

0: Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Ja, we gaan hem nooit vergeten, deze Paul Severs. En heel alleen loop ik hier. En ik zou zeggen, heel alleen zit ik hier in de studio. Ja, maar geen probleem. Ik draai voor jullie de grootste klassiekers, aller grote regels zoals het is van Extreme. Terug naar de jaren 90 met More Than Words.

0: Ja, het is toch een baby dolletje, deze Jimmy Miller. Dat is ook de titel van het liedje, maar de volgende is André Hazes Jr. Ken je hem nog wel? Hij is tegenwoordig wel een beetje gestopt met zingen, maar hij haalt alles uit het leven.
1: Met handen in mijn haar, denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: eigenlijk al, ook al zo'n beetje uit het leven. Maar daarmee is het weer op. Ja, de ochtendkroeg zit erop voor vandaag, voor deze dinsdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer, hier op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Allee Allee en African Queen. Tot morgen.

tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de

0: Afgelopen nacht is een agent omgekomen bij een incident in Jette bij Brussel. Het Brusselse parket bevestigt dat nieuws en geeft later op de dag meer informatie. Ook in Elsenen is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Het parket onderzoekt beide incidenten. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de eerste informatie zou dat niet het geval zijn. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen meer dan 174.000 studenten. 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd gaat het om ruim 31.000 extra studenten. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten. Vooral in de opleidingen die voorbereiden op een carrière in het middelbaar onderwijs. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Paus Leo XIV wordt vandaag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een longoperatie. Artsen zullen een knobbeltje in zijn linkerlong verwijderen. De 71-jarige paus maakte zelf bekend dat het knobbeltje vroeg ontdekt is. Het Vaticaan verwacht dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis zal herstellen. Het is regenachtig vandaag, bij temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: in 1985. Het waren sterren. Vijf sterren. Five star en all fall down.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve Lloyd van Hooyden.

0: zal je maar gebeuren. Je verliest je jeugd en je verliest ook de Tony. No, dat was wel een heel dik hoor.
1: Grote zomerhit.
0: Zo, het was Barry Manilow en zijn wereld dit genaamd Copacabana. Terug op de radio, waar de plaat nog steeds thuis wordt. Zoals zoveel lekkere muzikale hoogstandjes. Welkom dat je er weer bij bent. Lekker blijven luisteren. Hele dag, 24 uur per dag. En op dit moment ben je getuige van de Middle of the Road Show.

zit er een tik in de plaat. Een tik in de plaat. Tik in de plaat. Tik in de plaat. Gelukkig. Het is Billy Ocean bespaard gebleven. Originele singleuitvoering van I Love Really Hurt Without You. Het was 1975. Alleen gisteren. Lekker terug in de verleden tijd. De voltooid verleden tijd. De tijd is wel voltooid, maar gelukkig. De platen zijn gebleven.

0: Dreamers. Hey, van opvolgers van Don't Give Evidence. Onder andere, hè, had er een paar. Lekker om terug te blikken in die goede oude tijd. Zei mijn grootvader altijd. Die van jou ook toevallig?
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Je bent blond en je wil dat. Nou, David Sol was inderdaad blond, maar deze dame ook. De Nederlandse Agneta, niet verder vertellen. Je is boerin. Ja hoor.
2: Dit is de middel van de

0: opmerkingen met, weet je nog, Flip?
1: Leuk man, leuk joh.
0: Dat was een leuk man. In de jaren 80, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Je hoorde The Land of Confusion. Welkom bij de Middelste Roadshow. Ook al was je even getuige van het optreden van Bonnie, haar zelf. Al zijn we fijne van achter de krukken, gordijnen, slappe armen om me heen. Sla jouw arm om mij. Zit je een beetje te warm voor?

En de rest van de meidenclub. Dolly Dawson, Don't Give Up. Was dat niet het eindspectakel ook van een van hun live optredens? Maar goed, middel of de roadshow, serieuze zaak natuurlijk. Leuke iets van toen. Via lange palen en digitale kanalen, ILO Electric Light Orchestra.

Zwoel, lekker. Zomerse avond. Dat lekker laten in je achtertuintje. Never gonna give you up, dat gaat Barry White. Laten we eens even lekker heel gezellig teruggaan.

zeggen. Als een raket. Dat gaat. Keep on loving you. Fijne plaatjes met gaatjes. En meestal zitten die gaatjes gewoon gezellig in het midden. Dus bij deze ook. Vinyl dus. Het zwarte goud waar jij van houdt. Platen uit een rijke voltooid verleden tijd. Mooi gesproken, de knecht. Tuurlijk. Voor altijd. De eeuwige jeugd. Rod Stewart.

was tevens even de laatste van vandaag in de Middle of the Road Show. Zometeen nog veel meer lekkers op de zender, dus blijf lekker luisteren. Wat doen wij? Tuurlijk, morgen dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Ik wens

0: Afgelopen nacht is een agent omgekomen bij een incident in Jette bij Brussel. Het Brusselse parket bevestigt dat nieuws en geeft later op de dag meer informatie. Ook in Elsene is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Het parket onderzoekt beide incidenten. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de eerste informatie zou dat niet het geval zijn. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen meer dan 174.000 studenten. 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd gaat het om ruim 31.000 extra studenten. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten. Vooral in de opleidingen die voorbereiden op een carrière in het middelbaar onderwijs. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Paus Leo XIV wordt vandaag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een longoperatie. Artsen zullen een knobbeltje in zijn linkerlong verwijderen. De 71-jarige paus maakte zelf bekend dat het knobbeltje vroeg ontdekt is. Het Vaticaan verwacht dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis zal herstellen. Het is regenachtig vandaag bij temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 04 76 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Mooie single van de Kinger Vagen van Elvis Presley. I Can Help Falling in Love. Dinsdag 13 oktober, iets over 11 uur geworden. Hey, goeiemorgen allemaal. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Tot aan onze collega Johan de Radioman, die er straks bij is na 1 uur. Tot die tijd gaan we het gezellig maken. Hè? Dit is de versie van Guy Neven. Darling, I love you.

draaide Shaking Stevens met I Might. Je kent hem nog wel van Oh Jolie. De beste muziek, je hoort ze voortaan hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet er niet toe. Hè? Ken je deze? En meneer uit Nederland, hè? Gerard Joling. En je maakt me hek. En dan draaien we nog net voor reclame P. Lion met de Happy Children.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slagerzon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 88.

0: zwalmen7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen. Dit is Radio Memory.
1: Goedemorgen.

was ook eentje van Queen, Radio Gaga, hier in de studio's van Radio Memory. Gerardsbergse straat onder den 5, daar zijn we gelegen in Galmaarden.

Bluezone, de leiding van Koen Wouters. We draaien de domino of zo. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een klassieker van Frank Sinatra. En we draaien My Way.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemorgen.

0: raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal €2,42 per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, naar maximaal €1,53 voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
4: Slager, zon in je hart.
3: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
5: De beste muziek
1: hoor je hier.
6: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
1: Tony van Beveren.

We draaiden Bruce Springsteen, born in the USA. Je kent hem nog wel van I'm on Fire en Dancing in the Dark. Dinsdag 13 oktober, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Johan de Radioman.

een van de nieuwe singles van Barkuil, Zot Verliefd. Je kent hem nog wel van La Mama Dora en de Marie-Louise. Dit zijn de Blues Brothers en Everybody Needs Somebody to Love. En dan draaien we nog net voor reclame een klassieker van Roy Orbison en The Blue Angel. MUZIEK

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Flossfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info?

0: Moordenaar de Meester.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
0: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Elke werkdag zitten we hier tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren, hier bij Radio Memory in Galmaarden. We draaiden deze mooie klassieker aller tijden. Dat is er eentje van Cher, hè? En Do You Believe?

Als ook een Duitsstalige plaat van Matthias Reim draait in ons programma. We hebben nog een hele mooie plaat draaien van een dame die er ook spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaien Gwendolina met Hoeveel ik van je hou.

0: voor al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis, met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Deze man ken je nog wel van het allermooiste. We draaiden Gary Herr met Stay Away hier op de radio. De volle plaat is origineel van Tom Jones. Ik heb ze meegebracht door Luke Jones uit Nienhoven. En de Green Green Grass of Home.

0: raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal 2,42 euro per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, naar maximaal 1,53 euro voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen

0: Een andere keer misschien.
1: Opzij, opzij, opzij. Want ik ben bij u tot 15 uur met de mooiste muziekmix hier bij Radio Memory. De beste muziek hoor je hier. Live vanuit Galmaarten. Opzij, opzij, opzij was een liedje van Herman van Veen. Wil je een plaatsje aanvragen, dan kan dat natuurlijk op het welbekende nummer van de studio 02-6699-660. Aerosmith nu met Dream On.

Wat kan I say, was eentje van Udo. En wat kan ik zeggen dat ik op zoek ga naar de reclame, naar de aankondigingen van 20 na 1. Dat is eentje van Claude François, natuurlijk daar noemend in Frans cherche.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Dat was er eentje van Michael Bennett. Hij was jong wens. En ik was ook dat heel lang geleden. Jong zijn we allemaal geweest. Dat begint allemaal bij de geboorte natuurlijk. En we gaan verder met eentje van George Baker Selection. Waarom niet Paloma Blanca?

Dat was er eentje van Afrojack met Never Forget You. We mogen elkaar nooit vergeten als we zo heel goede vriendschap hebben met elkaar. Tot aan de mededelingen. Binnen een zevental minuten ongeveer heb ik nog twee klaarstaan. Eentje van ABBA met het liedje Voulez-vous. En dan eentje van de Raymond van het Groene Woud met Ik ben de man. En ik ben de man hier op de radio tot 15 uur.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder.

De eerste keer dat ik deze zanger opzet in mijn programmatie de maandag en de dinsdag was een zekere Frankie Vincent met Alice Saglis. En iets waar we allemaal mogen van dromen, want het gaat niet goed in de wereld op deze manier zoals we nu bezig zijn. België, je mag overal kijken, er zijn overal problemen, is vrijheid, freedom. Het is ook de titel van een liedje van Man.

Daarnet was het Willy Sommersmit alleen op de wereld. Een verzoekje op aanvraag van ons Rooske uit Assen. En bij haar mag ik altijd kiezen. En tot de top van 14 uur gaan we samen luisteren naar Peter Frampton. Show me the way. En we zijn er terug na het tijd zijn.

0: raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal €2,42 per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, naar maximaal €1,53 voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Johan de Radioman.

0: zo.
1: Allemaal welkom in het tweede deel van de mooiste muziekmix hier op dinsdag bij Radio Memory. Het is nu ongeveer 14 uur en 7 minuten. We zijn begonnen met eentje van de Staldings, For You. En waarom? Als je naar de sociale media gaat kijken, zal je wel gehoord hebben of gezien hebben dat Cato en Tom opnieuw papa en mama zijn geworden van Amos. Wat wil zeggen dat Nova er een broertje bij gekregen heeft. En wel, applaus! En waarom zeg ik dat nu? Klap maar in je handen. Dat is eentje van Peter Koelewijn samen met zijn Rockets.

Alleen de jongens. Ho, ho, ho, ho. Hij kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

Dat waren de Stringers met Always the Sun. En als je naar buiten kijkt, als ik naar hier aan het komen was, straks was het licht aan het smodderen. En ik kijk nu naar buiten, het is bewolkt, maar er is ook blauwe lucht en ik zie de zon schijnen. Mooi, hé? En we zijn een 13 oktober. Dus we mogen profiteren van het mooie weer dat we tot nu toe altijd gehad hebben. En nu, pak een keer uw wederhelft. Allee, aanstullen, pak uw wederhelft. Ik heb een prachtige plaat voor jullie twee. Moet ik het zeggen? Nee, ik ga het niet zeggen. Ik ga het muziekje opzetten. Goed dansen met elkaar.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
2: My eyes have seen the glory.
0: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Android.
8: Radio Memory.
9: Goedemiddag.

0: wacht even op pauze.
1: Dat was er eentje van Luna. En die heeft het over de pauze. En als de pauze gedaan is, zijn jullie opnieuw klaar hoor om alles voor te doen. Get ready for this. To Unlimited.

Dat was Reo Speedwagon met Can't Fight This Feeling. En tot aan de reclame heb ik een Wiltura momentje klaarstaan met het volgende liedje. Wiltura natuurlijk met De Man van de Straat, gevolgd door Enrique Iglesias. Can you hear me? Ja, je kan mij horen tot 15 uur.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Dat was Vanessa Paradis met Bouquet. En we gaan voort met eentje van de groep de Flamingos, Besama Mucho. En dan gaan we samen afscheid nemen, want we naderen het einde wat de mooiste muziekmix betreft.

En wij hebben tijd om langzaam afscheid te nemen voor deze dinsdagnamiddag. Blijf luisteren naar Radio Memory, want we zijn er 24 op 24, 7 dagen op 7. Straks zijn de collega's en natuurlijk ook live vanaf 18 tot 20 uur ons Hilde met haar muziekdoos. Ik ben er volgende week terug, maandag, met Souvenir Souvenir en dinsdag met de mooiste muziekmix. Hou jullie goed allemaal, profiteer nog van de week. En ik zeg van hieruit tot volgende week en we eindigen met André Hazes, een vriend en dan eentje van de Catch, the end of the show. Ja, mijn show voor deze middag is over. Hou jullie goed allemaal. Tada!

0: IT-keten Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de Grote Prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1-race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kialami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht, tot 19 graden.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info apenstaartje schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

We brachten iets meer dan 3 minuten door met Bianco. Zij noemde het zelf half een minuut. Als je natuurlijk van iemand houdt, dan wil je er heel veel tijd mee doorbrengen. We vragen het even aan Julio Iglesias. Amor de mis amores.

The water boys and the hole of the moon. En to see the hole of the moon, dat betekent zoveel als het grote geheel zien. Niet blind staren op details. Tijd voor filmmuziek nu. Filmmuziek uit 1974. Oudere luisteraars herkennen ze vast nog wel. Dit is muziek van Marvin Hamlisch, The Entertainer uit The Sting met Paul Newman en Robert Redford.

Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Laat de zon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.

Eurythmics, Love is a Stranger. Dat liefde vreemd is, dat weet iedereen. Zolang je geliefde maar geen vreemde is, dan komt het niet goed. Dit is muziek die ik 20 jaar lang gebruikt heb toen ik stadionomroeper was bij een eerste nationale basketbalploeg. Bavi Vilvoorden, om ze niet te noemen. Ik begon telkens de voorstelling van de ploeg ermee. Tutti di nonno, set toe.

geraakt is. Al en oud, kiss on my list. Straks komt Chubby Checker nog even langs met zijn pony. Eerst wat elektriciteit in de etherswieren, zoals dat heet. OMD, electricity.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

1968 schreven, toen Boudewijn de Groot deze Meester Prikkebeen tot een hit maakte. Meester Prikkebeen was trouwens gebaseerd op een stripfiguur, een Zwitserse stripfiguur, hou je goed vast, uit half de 19e eeuw. You to me are everything, that's the real thing.

Lekker relax wat reggae met UB40 en Kingston Town. Tijd voor mij om op te stappen. Stepping Out, Joe Jackson, dat is de laatste. Ik hoor jullie heel graag terug. Morgen opnieuw tussen 3 en 4. Nog een heel fijne dag.

0: IT-keten Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de grote prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1 race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kyalami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht tot 19 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.

En ik ben een Puurse boy, want ik kom vanuit Puurs al mijn hele leven gewoond. Pet Shop Boys, New York City Boy. Welkom in een nieuwe driver's seat hier bij Radio Memory. We hoeven onze kledij niet uit te doen om te kunnen luisteren. Ik heb Jermaine Stewart nu met We Don't Have to Take Our Clothes Off. Too Unlimited komt ook nog met Spread Your Love. En Selector, On My Radio. Iedereen, goeie namiddag.

0: woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 04 76 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Ivan Plettings. Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Chris Isaac kreeg je hier ook nog in deze driver's seat. En Blue Hotel, over hotels gesproken, ik denk dat ik het in mijn leven ooit één keer heb gedaan, omdat ik niet anders kon. Het is gewoon veel te duur. When Love Comes to Town, die krijg je nu. En het is een goede combinatie van U2

Margherita Tropenzando van Tripping Daisy. Die kreeg je hier in deze driver's seat. En nu iets niet zo leuk. Want een hacker is namelijk op toch wel behoorlijk kinderlijk eenvoudige wijze het Deense bevolkingsregister binnengedrongen met het wachtwoord 123456. De hacker beweert dat een van de beheerdersaccounts van het register dit nogal redelijk voor de hand liggende wachtwoord had. De hacker kon zo de gegevens van bijna 9 miljoen Denen hebben buitgemaakt. De hacker kwam binnen via het bedrijf dat toegang heeft tot die data. Hij zou onder meer toegang hebben gekregen tot het beheerdersaccount. De digitale inbreker kon onder meer namen, adressen en Deense BSN-nummers downloaden. Hij had in totaal ruim 3 weken toegang tot dat persoonsregister. Het lek werd trouwens op 2 oktober ontdekt, waarna de gegevens weer veilig achter een slot en grendel werden gezet. Jens Mire Pedersen, hij is computerwetenschapper aan de Universiteit van Aarhus, omschrijft de wachtwoordbeveiliging van het bedrijf als, en ik citeer, hopeloos. Er is eigenlijk geen beveiliging. Het is simpelweg een open deur. Want ja, een wachtwoord als 1, 2, 3, 4, 5, 6, dat is toch wel een van de eerste dingen die je zou raden als je een lijst met veel gebruikte wachtwoorden zou bekijken. Dus als je toevallig ook net dat wachtwoord hebt, verander het alsjeblieft standen PD. Het is veel te gevaarlijk. Een grotere tip dan dat kan ik echt niet meegeven. Wees geen maniak zoals die mens. En ik ga ze wel draaien. Michael Sambalo, hier is Maniac.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.
4: This generation rules the nation with Russian.

Pass the Dutchie on the Left Hand Side. Musical Youth en Pass the Dutchie. Ja, dat is ook echt wel iets vanuit mijn jeugd dat deze plaat kwam. Dus we gaan op deze manier al stiltjes aan richting mijn tweede deel van dit programma. Ik heb nog Wet Wet Wet met Sweet Little Mystery. Maar eerst groot alarm. Het rood lichtje gaat zelfs aan van de Basement Jacks en Red Alert. Tot straks voor deel 2.

0: IT-keten Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de Grote Prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1 race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kialami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht, tot 19 graden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Ivan Plettings.

Het gaat over meisjes en jongens. Deze Blur en Girls and Boys. Het tweede deel is aangebroken van deze driver's seat hier bij Radio Memory. Blij dat je afgestemd bent. Misschien zit je al te wachten voor het weerbericht. Ja, dan moet je nog wel even wachten. Ik heb nog de twee broertjes van Bros met I Owe You Nothing. En eerst purperen regen die naar beneden valt van opnieuw een hemelse held. Prince and the Revolution met Purple Rain. I never meant to

de voorbije dagen, of misschien ergens vorige week, was er misschien de mogelijkheid dat we konden wegvliegen door de iets stevigere wind. Head away en fly away. En kijk, dat rijmt dan ook nog eens. Straks Bonnie Sinclair, ja, dat is ook een plaat wat ik normaal nooit draai, maar het gaat wel over 7 jaren. En dit is een one-hit wonder, maar het werd echt wel een leuke en een zeer mooie hit van Chris de Burgh en The Lady in Red.

0: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

ondertussen is zij ook al 76 jaar oud. Bonnie St. Clair, haar echte naam Bonje Cornelia Swart. Geboren in Rozenburg, 18 november 1949. Hier bij Radio Memory. Arie and the Soul Band, daarmee gaan we terug een beetje zomers gevoel creëren met deze Soul Cha-Cha.

0: eventjes het juiste gevoel vinden met Bonnie Pointer en Your Touch. Gaat het weer ook een gevoelige touch, een gevoelige snaar raken? Wel, we gaan even kijken wat het juist gaat worden. Vanavond regent het nog tijdelijk in het oosten en zuidoosten van het land. In de loop van de nacht wordt het overal droog met brede opklaringen. En vooral ten zuiden van Samber en Maas, vorming van mist of laaghangende bewolking. In het binnenland koelt het af tussen 4 en 10 graden aan de zee, nog rond de 13 graden. Morgenochtend is het vooral ten zuiden van Samber en Maas eerst grijs en mistig. Elders zijn er brede opklaringen met lokaal wat nevel of een mistbank. In de loop van de voormiddag wordt het dan zonnig met enkele hoge wolkensluizen en stapelwolken. Maximaal tussen 14 en 19 graden. Door donderdagochtend is er vooral in de Ardennen kans op wat mist. Het wordt een vrij zonnige dag met af en toe wat hoge bewolking. Mooie maxima tussen 15 en 19 graden. Vrijdag is het ook eerst nog vrij zonnig, zeker in het oosten van het land. Vanuit het westen zal de bewolking wel toenemen, gevolgd door regen bij maxima tussen 17 en 20 graden. Zaterdag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. Enkele lokale buien zijn wel mogelijk. Het wordt ook frisser met nog maxima rond 13 of 14 graden. Zondag tenslotte wordt het gedeeltelijk bewolkt met kans op enkele lokale buien. In de namiddag zou er mogelijk meer bewolking komen vanuit het zuiden, gevolgd door regen bij maxima tot 14 graden. Iets normaler voor de tijd van het jaar. En nu heb ik Usher, You Make Me Wanna.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: De beste muziek hoor je hier.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een live band en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
3: My eyes have seen the glory.
0: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
4: Ivan Plettings.
5: Radio Memory.
4: Goeie avond.

Loops and Things van Jens nog hier op het einde van deze driver's seat. Ik heb denk ik nog wel de look met I Am The Beat. En al onze presentatoren ontvangen jou graag met open armen. 24 op 24, bekijk maar onze website voor onze programmatie. Ik heb dus nog Mariah Carey klaarstaan met Open Arms. Tot de volgende!

0: Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was zijn burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

afwassen aan Christy. En terwijl ik hier problemen heb... Micro, voilà. Dit is beter. Goedenavond, we zijn vandaag dinsdag 13 oktober 2026. Welkom in de Muziekdoos, mijn naam is Gilde Bruineel en ik ben er nog tot en met 8 uur. Je kan je verzoekje aanvragen bij mij natuurlijk en dat gewoon via onze telefoon op 0266 99660. Ik was het even bijna vergeten. We begonnen met Anne Christie en Madame met karakter. Klopt inderdaad, onze collega Rudolf die stuurde dat naar me toe. En deze is van Luc van Meeuwen. Ik kom naar je toe.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Vlaming en onweer in mijn hoofd, gevolgd door De Bauza en Magnetic. Ik kreeg telefoon van ons Franske en die vroeg een plaatje van Salem Segers. En onze Geert zal daar heel content mee zijn. Ik hoop dat hij al kan luisteren. En de titel is: Zeg, ben je echt boos op mij?

Je ziet het, Franske. Ik zoek en ik vind. Deze van Salem Segers. Even heel diep terug in de tijd, als ik me niet vergis. 1975, zoiets moet dat zijn. En zeg, ben je echt boos op mij? En de volgende werd aangevraagd door ons Rozeke. En die vroeg een plaatje van Rudolf Stevens. En ik mocht kiezen, dus heb ik meteen maar zijn nieuwste genomen. En dat is Van 's morgens tot 's avonds. U kan ook uw plaatje aanvragen 0266 99 660.

Aangevraagd door onze Roseke, Rudolf Stevens en van 's morgens tot 's avonds. En wat denk je hiervan? André Rieu.

Voilà, het is een keer iets anders. André Rieu met zijn Strauss Party. En wat denk je? Ik ga jullie een beetje meenemen naar het verre verleden. Met mooie, prachtige Strauss. En hier is er eentje van. Ik heb hem dit weekend live zien zingen door onze Pascal Montelli. En ja, ik had kippenvel. Meer kan ik er niet van zeggen. Het is deze plaat van Alain Barrière. En zij hebben het over Ma Vie.

Wat een pracht van een plaat, deze van niemand minder dan Alain Barrière en Mavi. En we gaan er nog eentje bij doen. En ik had ze eigenlijk klaargezet, maar ze is ineens verdwenen. Ons Anneke, die belde ook voor een plaatje. En dat was er eentje van Bryan Adams. En Have you ever really loved a woman? Sorry, ik raakte er even niet door. Die gaan we draaien zo dadelijk na de reclame. Maar eerst deze met een knipoog. Oh Martino. And your blue Spanish eyes.

Wat een prachtige plaat van Al Martino en Spanish Eyes. En als Anneke belde voor deze, Bryan Adams. Have you really loved a woman?

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory. Goeie avond.

Wat een stem heeft die man. Adamo en Inshallah. We gaan het over een andere boeg gooien met deze plaat. Als ze wil komen, tenminste. Daar is ze. Haha. Een vrouw die er vandaag nog altijd 40 uitziet. Al is ze, ja, ik denk, dik in de 60 of meer zelfs. 72, ik weet het niet. Ik zou moeten opzoeken hoe oud ze juist is. Haar naam, Madonna. En hier is een hit van haar. Holiday. Daarna krijg je nog de Jackson 5 en I Want You Back. En ik hoor je terug na de klok van 7 uur.

0: Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was in burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot-Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting.

Ik beloofde jullie pareltjes uit het verleden en die ga ik ze ook brengen. Dit was Des O'Connor en I Pretend. En je kent deze niet. Hier is Frank Sinatra. Hij heeft het over Strangers in the Night. Neem elkaar maar eens lekker vast hoor.

Je kreeg hem helemaal hoor. Frank Sinatra en Strangers in the Night. En wat denk je van deze? We komen terug naar Belgeland. Een man die er al lange tijd niet meer is. Jimmy Frey. En zo mooi, zo blond en zo alleen.

0: We kennen hem onder andere van Zaragoza en vele andere prachtige hits. Deze man, Jimmy Frey. En zo mooi, zo blond en zo alleen. De volgende die was op aanvraag van onze Rudolf. En die vroeg een plaatje van Wiltura natuurlijk. Wat kan het ook anders zijn? Hij heeft er weer een goede uitgehaald. Iedereen heeft iemand nodig.
1: Zij heeft

Nee, wij blijven hangen in de 60er en 70er jaren. Brenda Lee, All Alone and I'm. I am. Hier is Elvis Presley. Can't you

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slaat de zon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Radio Memory. Goeie avond.

We blijven hangen in de 60er jaren met deze van Helen Shapiro. En Walking Back to Happiness. Nee, ik krijg nog een berichtje van ons Franske. En die vroeg nog eentje van Bobby Prins. Wel, ik heb eens een vrolijk liedje van Bobby Prins genomen. Deze. Je kan niet altijd 16 zijn. Dat klopt, hè, Franske. Ik ook niet. Ik blijf geen 16. Jammer genoeg, zeg.

Het kan niet altijd 16 zijn, Bobby Prins. En eenmaal dan zal je 60 zijn. Ja, die eenmaals die komt heel dichtbij voor mij. Binnen even tellen. Oei, 9 dagen. En dan moeten we. En ik vond er eentje terug van Sammy Moore. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken ze niet. Maar het is wel een heel leuk deuntje. Jij en ik.

0: Jij en ik, Sammy Moore. Een plaat uit zijn beginperiode moet dat zijn. Maar wel een hele mooie. En nu is het totaal wat anders.
1: James Brown is dead.

0: Vlosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in de place to be. Vrijdag vanaf 18 uur de wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nodi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis, met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goeie avond.

Herkende u hierin ook Catharina Valente en Sweetheart, My Darling, Mijn Schat? Dit is Claudia Silva. En ik heb geblet voor mijn eerste keer. J'ai pleuré.

Claudia Silva en J'ai pleuré. En dit is een van mijn favoriete platen. Zijn naam is Leonard Cohen. En ik weet dat er nog veel mensen zijn die deze plaat heel graag horen. Dance me to the end of love of wherever that might be. Waarschijnlijk is dat heel ver aan de andere kant, waar de zon en de zee elkaar raken. Maar hier zal het niet zijn in België, want wij gaan de herfst en de winter tegemoet. Een seizoen waar ik helemaal niet van hou. Hier is Leonard Cohen.

0: Love.
1: Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. En onze volgende zangeres, die heeft onder andere een prachtig hit te pakken met La Nuit N'en Finit Plus en ook vele andere. Maar hier is ze met een iets ouder hit van haar. Kiss Me Goodbye, dat ga ik zo dadelijk doen om 8 uur bij jullie.

Helemaal tot aan het gaaltje. Petula Clark en Kiss Me Goodbye. Ga nog even naar Massachusetts. En de BJ's.

De Bee Gees en Massachusetts. En we gaan het deze keer deftig uitspreken, hè. Voilà. Bijna 8 uur. Met deze prachtige hit ga ik jullie verlaten. Niet voor altijd natuurlijk, maar voor ons programma dat een einde is. Na mij krijgt u niemand minder dan Camille Jansen en de hits From the Heartland. Ik zou zeggen, nog veel plezier ermee. Wat mij betreft, ik hoor jullie terug morgen woensdag tussen 18 en 20 uur. Wij gaan weg met Santana en Samba Patti. Tot morgen, doei!

0: Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was zijn burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Slager, zon in je hart. Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Summer's gone, but fall is here. Just the right temperature.
6: Cool. That is so cool.
5: And just the right mix of country hits. We're bringing the biggest names in country to your radio.
7: Feels good. Feel good. Give me that music.
8: Identify with it.
9: And I just love listening to it.
10: Rock out and have a great time. It's my station.
11: I love this station.
12: I love this station.
13: The best country is right here.
14: That's right.
15: We're just living that country life.
16: That's all I listen to.
5: Just ahead of another long stretch of non-stop country. The best new country for the Netherlands, Belgium, and the Dutch Caribbean. It's from the heartland with Camille.

0: Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan and Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozy en Move On.
1: I heard

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs. En Better That Way. Oh,

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. De nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Met Co-Wet

Rond deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedenavond.
8: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
9: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met één zus en vier broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze twee keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
8: Deze week Spotlight on
9: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in de Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

komt uit New Albany in Indiana. Ze deed al mee met American Idol. Ze heet Kennedy Reed en Love Me Lonely is deze week de Mighty Road Roller.

nieuwkomer Blake Whiten komt binnen in de Billboard Country Airplay chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Mis deze unieke kerstbeleving niet. Radio Memory. Goeie avond.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedenavond.
4: You're listening to Hits from the Heartland.
5: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CFT's Country
6: Countdown USA. Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore, Ellie Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4, Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I knew it, I knew you. En dat betekent nog

Cha-Cha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson en John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. En there you have him. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

Hup, hibbe de hup, nu wat u hoort, het is een test. Gewoon een test van het huisorkest. 1, 2, 3, alors, c'est moi. Oui, je suis le roi. Ik ben de koning van dit land, maar het is niet altijd zo plezant.

friet met curryworst. Jean-Luc vult de glazen en zijn zakken, maar samen moeten we gaan montiakken. Elke dag een bordje sla, ik vroeg de dokter voor of na. Allee, maar blijft in een oelala, want het is... Je moest al invallen, hè, nu.

0: een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.